moeite. Maar die wil Susanna gossen, schnallen, toeten. Geef de flikkers, is nog schwer, ze vindt ze veel zachen. Op de mannen ungetun, auf Egele, als schwachen. Kijk je groer ik mir aan, mama, me soeiden. Zat je liebschaft niet gelost, dat is nog bijna voeiden. Op een weg steht daar, wo ihm steht er reingebrieden.

zoek die mamme mooie kroon en die wind met treren. Kenst Galile op een boom meer verfroeieren werden. Zoek ik mamme sila schoed dan is ze in oogen. In ieder woes en ieder wen weer ik meer afvoegen. Zoek die mamme mooie kind en Gottes wil. Neem Gods met haar zal ik zich niet verkillen.